landschap.

niet zelf. Wie hoort lichter te blazen of een stak, maar wie iemand al wichter. Dood. Hartstikke dood. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee en al die titonai opgegooid. Heid me goede zee dat we in Olden zijn over die zwart. En al die bakken over zwart. Zwarte humor, kort na 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden over zigeuners, lesbies, homo's en al die andere apart. Heid me goede zee. Jezus. Jezus was toch ook een zwart en apart.

Mohammed of de Boeddha van Nepal. Dat is een gevoel, een gelover als menigeen in gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, die in de straat en die hoort niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat bij de negen Jezus. We willen al een fariseeërs, ja, van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen, te rusten naar zijn verhaal.

0: 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer, zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: We spelen weer Klauk.
1: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
2: Veel score, maar
3: waarom?
1: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
0: op TV Noord.
4: En

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
3: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
2: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
4: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
2: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
3: Daar heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app. Dus het eigenlijk op de ouderwetse manier.
2: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
4: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
2: Dan het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En op morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Hup de Duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: 7 dagen lang samen en iets alleen.
8: Zomervol Festival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervol met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervol.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
11: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee, kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
12: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
15: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
17: Het Verzoekjesfestival.
18: Goedemorgen, maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. We trappen af met het Verzoekjesfestival op Noord. Mooi dat je erbij bent. De hele dag draaien we alles wat jij...

0: You Don't Know, Milo, hier in het Verzoekjesfestival op Noord. We zijn begonnen, Nades. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het Verzoekjesfestival, tweede Pinksterdag, tot aan 6 uur vanmiddag, vanavond. Draaien we alleen maar muziek, die wordt aangevraagd.
1: Ik wou net zeggen, ik kwam hier vanochtend binnen met lichte paniek, want er staat helemaal niets in ons draaiboek.
0: Nee,
1: in
0: dat
1: ons muziekdraaiboek.
0: Dat is even schrikken, inderdaad, hè?
1: Dus kom maar door, 050-3188-288.
0: Ja.
1: En dan kan je je plaat aanvragen die je wil. En het leuke van vandaag is, alles mag dus.
0: Niets is te gek.
1: Niks is te gek.
0: Alles mag op tweede Pinksterdag.
1: Dus heb jij zoiets van, nou, ik heb die plaat al zo lang in mijn hoofd en die wordt normaal nooit op Noord gedraaid. Vandaag is je kans.
0: Ja, en we hebben hier een enorm muziekarchief en toegang tot het internet.
1: Echt.
0: Dus in principe moeten we aan alle muziek wel kunnen komen die wordt aangevraagd.
1: En we gaan ons best in ieder geval ervoor doen.
0: En heb je geen verzoekje, maar wil je bijvoorbeeld in de prijzen vallen, ook hebben we een aantal spelletjes vandaag.
1: Kunnen we ook nog gaan doen.
0: Straks ook nog heel veel meer over. En ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Er staat ook een mooie post op Facebook. De Facebookpagina van Radio Noord. Ook daar kan je even een reactie onder zetten met een mooi verzoekje. Verras ons vooral.
1: Ja, dat is leuk. Iets wat we niet zo vaak horen.
0: Nee, dat zou mooi zijn. 050-3188-288. Bellen of appen. Het kan natuurlijk allemaal op hetzelfde nummer. Met jouw verzoekje voor vandaag. En we gaan ons best doen natuurlijk om die platen allemaal op te zoeken en te draaien. Dus eigenlijk geen tijd te verliezen. Laten we maar beginnen met de eerste plaat. Geen verzoekje, maar wel een mooie. Hans de Boy, Thuis Ben. 050-3188-288. Zet ons maar aan het werk met jouw mooie verzoekjes.

0: Jan Land uit Hoogkerk, dan weet je het wel dat er een van Steenvanger moet zijn, want dat is echt zijn lievelingsband. Hij is misschien wel de grootste fan van deze band. En ik zie Nades links van mij enorm druk. Type, hou je het nog een beetje vol?
1: Nou, het stroomt echt binnen. Het is niet normaal.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, het is heel leuk en heel gezellig in de app. Dus laat vooral wat van je horen. Heb jij een plaat die wij absoluut moeten draaien vandaag? Laat het even weten. 050-318-288.
0: Ja, en dat wordt inderdaad al flink gedaan. Ga jij maar weer snel door met je werk. Gaan wij door met alle verzoekjes. Dan werken we het allemaal netjes af. Koos die zat ook al in de app, in de WhatsApp. Box. Fantasy wil die horen van Earth, Wind & Fire.
2: Het Verzoekjesfestival.
3: Bij Radio Noord.

Hey, maar heesters, alles wordt beter met dank aan Willem Slotengraaf die deze plaat doorgaf. Dankjewel Willem en leuk dat jij er ook bij bent. Ja, het is tweede Pinksterdag en als er dan één plaat absoluut niet mag ontbreken is het deze. Leen Jongewaard, André van der Heuvel op een mooie Pinksterdag. Speciaal voor Stines en Theo.

lichtje branden. Suzanne en Freek, deze mocht echt niet ontbreken, zegt Sharon in de WhatsApp van Noord 050-3188-288. Als jij ook een verzoekje voor ons hebt hier in het Verzoekjesfestival. Ja, en alles kan, alles mag op tweede Pinksterdag. Zometeen komen Guns N' Roses nog voorbij, November Rain. Die wil Sjouk graag horen. Maar eerst nog een verzoek van Gerrit-Jan Krom. Echt een plaat die past bij deze dag. Zonlicht van Drie Verzand.

0: En daar klettert het, de November Rain van Guns N' Roses, aangevraagd door Sjouk. Bijna 9 minuten lang hebben we ervan kunnen genieten. Ja, dat je zelfs kunt genieten van regen, hoe is mogelijk? Want dat zit er vandaag niet in, hè, Harma?
1: Nee, gelukkig nooit.
0: Goedemorgen.
1: Nee, de Pinksterdoop, goedemorgen. De Pinksterdoop, die ben wat dat betreft echt geweldig.
0: Heerlijk.
1: En de hele week blijft het eigenlijk zo. Er zit even een dipje in. Dat is denk ik wel even lekker qua temperatuur. Omdat het morgen toch wel een ontzettend warme dag wordt. Hier gisteren was het ook in een keer zo verder. De provincie in praktisch tropisch op een poortiende groot nul. En morgen wordt ook zo'n dag met in het oosten van de provincie de tropische dattag. En misschien in het zuidoosten misschien nog wel een beetje meer. Ja, dan ben die overgang, die ben wat dat betreft in een week tijd natuurlijk gigantisch groot. Gisteren werd ook een hele schiere dag met 14,5 uur de Zunderbie. Zo'n 20 graden in rood schaal. Op dit moment 17,5 groot, 40 kilometer zicht, licht bewolkt. In Visvliet gisteren een dikke 22 graden. Zonnetje er mooi bij op dit moment een dikke 16,5 groot. En de wind zuidoosten en die is zwak. Ja, dan komt er ook een hoge druk. En ja, een mooie temperatuur. We zullen aangedurend dat de positie van de kern van het hoge druk iets veranderd, waardoor de wind even weer wat meer in het noorden zit. En dat geeft in soms even een wat legere temperatuur, maar reken het vooruitzicht, nou in ieder geval, tot aan het weekend allemaal niks. In het weekend zou er een wat lichte verstoring op kunnen trekken, met dat als gevolg dat er een enkele buitenontwikkeling kan komen. Het zal in gedurende het weekend, maar in door noorden en herpakt het weer zich gewoon weer. Wat dat betreft zit er helemaal goud voor de komende dagen. Nou, vandaag dus ook tweede Pinksterdag, zon overgoten. En de wind zwak tot matig, draait vanuit het zuidoosten, later op de dag naar het noordwesten. En de temperatuur 23 graden langs de kust en op de watten tot 27 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht helder, 12 tot 16 graden als minimum. Men volop zon, temperatuur 24 graden langs de kust en op de watten tot 30 graden. Misschien zelfs nog een grootje meer in het oosten-zuidoosten van de provincie. En de wind zwak tot matig uit het zuidwesten en later wat meer uit het noordwesten. En op mijn nacht dan druppelt er eens een beetje bewolking binnen. 11 tot 15 graden als minimum. Woensdag, nu voor wat zon. Maar toch een legere temperatuur. 16 tot 20 graden. Nou, dat is een ademhalen door de hitte van morgen. Donderdag geregeld zon. Gemiddeld 21 graden. En vrijdag, zaterdag regelmatig zon. En dan in het weekend geleidelijk aan een grote wonde kans op een enkele regen of dan wel onweersbui. Maar de temperaturen 22 tot 25 graden. Daar ben we dik tevreden met.
0: Ja, en die regen kunnen we dan ook wel weer gebruiken. In elk geval de tuin, hè?
1: Jazeker. Ja, dat is altijd beter dan alles te de kroon uit. Sowieso.
0: Ja, maar dat is pas het weekend. Er wacht ons een mooie, zonnige, droge week. Harma, misschien heb je het meegekregen, hoor. Het is een verzoekjesfestival.
1: Ja, natuurlijk.
0: Jazeker.
1: Jazeker.
0: Ik ben zo vrij geweest al wat klaar te zetten.
1: Mooi.
0: Als ik jou een beetje ken, moet het iets van AH zijn.
1: Dat ken.
0: En dan iets met een zon.
1: Nou, the sun always shines on TV.
0: Dat moet hem zijn, hè?
1: Jazeker.
0: Nou, doen we die speciaal voor jou. Harma, dankjewel.
1: Yo, hoi.
0: Mooi, hè?

0: Speciaal voor onze eigen weervrouw, die altijd zoveel mogelijk mooi weer brengt. AH, The Sun Always Shines on TV. Een van de favorieten van Harma Boer. Ja, en de verzoekjes blijven maar binnenstromen. Ik kom bijna niet aan een fatsoenlijk gesprek toe buiten de uitzending om met Nadesh. Want ze is helemaal afgesloten met haar koptelefoon en met alle telefoontjes die binnenkomen. En dat is me goed ook, we zijn er heel blij mee. En er is ook zeker nogal ruimte voor jouw favoriete plaat. Laat maar weten wat we voor je mogen draaien. 050-3188-288. Ja, en vertel ons er ook eventjes bij waarom. Want het nummer kan om een bepaalde reden heel speciaal voor je zijn. En we zijn ook erg benieuwd waarom je een bepaald liedje zo graag zou willen horen. Dat kun je dus eventjes doen door te bellen of te appen. Laura Hoeksema die belde ons ook net met haar favoriete plaat. En heeft er ook een bijzonder verhaal bij waarom ze graag De Roos wil horen van Wia Buse.
1: Met Laura Hoeksema, goedemorgen, van Linsen. Ik wil ook graag even een plaatje aanvragen. De Roos van Wia. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Toen mijn tweede echtgenoot overleed, toen heeft de uitvaartleidster bij het sluiten van de kist een roos uit mijn boeket gepakt. En die heeft ze tussen zijn gevouwen handen gestoken en toen de kist gesloten. En ik heb een half jaar daarna een concert van Wia gehoord in Losdorp. Toen zat ik vlakbij haar en er was een pauze geweest en toen zei ze... Want ik ga nu een lied zingen en dat moet ik beslist gezongen hebben, anders mag ik hier niet weg. Ik dacht, nou dat kan er eigenlijk maar eentje wezen, want die had ze nog niet gezongen, dat was De Roos. Ik doe mijn ogen dicht om goed naar de muziek te kunnen luisteren en ik zie de open kist van mijn man met De Roos tussen zijn handen. En dat heb ik haar toen na het concert ook verteld. En toen zei ze tegen me, zei ze, wat is dat mooi dat ik mensen door de muziek... zulke mooie herinneringen kan

0: Maria Buse met De Roos. Na dat mooie verhaal van Laura Hoeksema. En Wubina die vroeg De Roos ook aan. Dus hij is ook speciaal voor jou geweest. Wubina, dank je wel daarvoor. Ja, goedemorgen, Sergej en Adesh. Voor Miles en Maisie vraag ik graag Europapa aan van Joost Klein. Veel plezier vandaag. Ik hoop dat het de studio lekker cool is. Groeten Justine. Ja, het is redelijk. Het is nog te doen, Nadesh.
1: Nou, ik heb het heel warm, maar dat komt door al die verzoekjes die binnenkomen.
0: Ja, nou, het is niet anders. Het hoort er ook een beetje bij, dit mooie weer en al die mooie liedjes die binnenkomen. Nog één plaatje dan, en dat wordt dan zeker Joost Klein met Europapa. Het volgende uur broezen we gewoon door met alle mooie verzoekjes. Euro!

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en als je

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV.
2: Je luistert naar Groningen 1.
3: Het is nu 9 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
5: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
4: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
6: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, een metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
4: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

En een hele goede morgen op deze zonnige tweede Pinksterdag. Welkom bij Groningen 1. En onze zender staat op tweede Pinksterdag, traditiegetrouw, in het teken van de Evergreens. Zo ook vandaag tot 6 uur de mooiste Evergreens hier op Groningen 1. En we trappen af met de Beatles, Hey Jude uit 1968. Hey.

van hun debuutalbum. Dat verscheen in 1972, The Eagles en Take It Easy. En ik zou zeggen, doe het lekker rustig aan, inderdaad. Het wordt 26, 27 graden vandaag hier in onze regio. En geniet van de mooie evergreens die we hier draaien op Groningen 1. We gaan naar 1976, de Nederlandse band BZN met Mon Amour.

Uit 1983 was dat Nena met 99 Luftballons. Je luistert naar Groningen in 1 en tot 6 uur vanavond draaien we de mooiste evergreens. Zoals deze uit 1965 van Frans Gall Poupée, de Sire Poupée du Son.

De Supremes brachten het uit in 1966 en 1982 deed Phil Collins het nog eens een keer over dit prachtige You Can't Hurry Love. Daarmee is het 2,5 minuut voor 10:30 geworden. Je hebt afgestemd op Radio Groningen 1. En we draaien tot 6:00 hier de mooiste evergreens. In 1974 won ABBA het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, met Waterloo.

Marco Borsato was dat uit 1994 met Dromen zijn bedrog. Het was vandaag een zonnige dag met een maximumtemperatuur van ongeveer 27 graden. En wij draaien hier op Groningen 1 de mooiste evergreens voor je. Zoals de volgende van Peter Maffay, Doe. En die komt uit 1970.

Adamo uit 1964 met Vous permettez, monsieur. Het is 17 minuten voor 11. Je hebt afgestemd op Radio Groningen 1. En we draaien tot 6 uur de allermooiste evergreens ooit. En dan mogen natuurlijk de Bee Gees niet ontbreken. Zij hadden een hit in 1977 met Staying Alive.

Wham had hier een hit mee in 1984. Wake Me Up Before You Go Go. En ook de Cats staan op de playlist van de beste evergreens hier op Groningen 1. En dat is One Way Wind. Dat is One Way Wind en die komt uit 1971.

uit 1967, The Beach Boys en Good Vibrations. We gaan op naar het nieuws en de reclame van 11 uur. Tot dan hoor je nog Sandra en Maria Magdalena.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.

0: RTV Go en RTV Westerwolde.
1: De heerlijkste evergreens.
0: Samen één.
2: Dit is Groningen 1.
3: En nogmaals een hele goede morgen. Welkom terug bij de mooiste evergreens hier op Groningen 1. Tot 6 uur vanavond draaien we ze. En we beginnen zometeen met Miles & McNeil, How Do You Do? Een opname uit 1971.

uit 1983, deze evergreen van Madonna, Holiday. Tot 6 uur vanavond draaien we hier op Groningen 1 de allermooiste evergreens. Zoals deze uit 1966 van de Rolling Stones, Paint It Black.

In 1977 scoorde die Electric Light Orchestra een hit met dit Mr. Blue Sky. We reizen naar Groningen 1 en tot 6 uur vanavond draaien we de mooiste evergreens voor je. Zoals deze van Simon & Garfunkel, opname 1968, Mrs. Robinson.

uit 1973. Deze evergreen van Billy Joel, de Piano Man. Het wordt vandaag een heerlijke zonnige dag. Temperatuur van maximaal 27 graden. Lekker zonnetje erbij, weinig wind. En daarbij heb ik een toepasselijke evergreen. The Beatles en Here Comes the Sun.

Michael Jackson scoort in 1982 een grote hit met dit Thriller. Je luistert naar Groningen in 1 en tot 6 uur vanmiddag draaien we de mooiste evergreens voor u. We gaan even naar 1967 met Al Martino, Spanish Eyes.

En weer zo'n toepasselijke evergreen. Het gaat een prachtige zonnige middag worden. 27 graden maar liefst. En hier op Groningen 1 hoor je tot 6 uur de allermooiste evergreens. En je hoort zo even de Sunny Afternoon van The Kinks. In 1977 bracht Fleetwood Mac het album Rumours uit. En daarvan komt de volgende evergreen, Go Your Own Way.

zijn 71, deze evergreen Lucky Lips van Cliff Richards en The Shadows. En dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste opname in dit tweede uur van de beste evergreens op Groningen 1. Het is een opname uit 1988 van Toto's Stop Loving You.

Dat was Toto en Stop Loving You. We gaan er even uit voor het nieuws van 12 uur. Na het nieuws van 12 uur neemt mijn collega Harry Woldendorp het over. Ik wens u nog een hele fijne tweede Pinksterdag.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. eigenlijk is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

opening was voor The Monkees. I'm a Believer. Ja, een hele goede middag en welkom op deze zonnige tweede Pinksterdag van het jaar 2026. De zon werkt mee en de radio doet zijn best om ook een bijdrage te leveren aan het genieten van deze mooie Pinksterdag. Wij presenteren de heerlijkste evergreens, samengesteld door onze muziekprofessor Simon Noor voor Radio Westerwolde en RTV Go. De muziek van gisteren die tot op de dag van vandaag fris en fruitig is gebleven en gehoord wil worden, wil blijven worden door Jan en Alleman. Dit zijn de heerlijkste evergreens. We zijn zo even begonnen met de Monkees. Ik zei het al. En we gaan verder met Doe Maar, 32 jaar.

groepen Doe Maar. En daarna zouden nog heel, heel veel hits volgen. We gaan in het volgende nummer eens kijken wat we daar aantreffen. En dan komen we tegen Elvis Presley met You Were On My Mind. Het was voor hem een hit, maar het was als eerste opgenomen door Miss Brenda Lee.

Ja, dat was Elvis Presley, the one only. En er is van een soort van revival gaande dankzij Bouke uit Emmen. Jawel, want die heeft veel succes met de oude covers van Elvis Presley. We gaan naar een Duitse slager, en ik mag wel zeggen een superslager. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland was het een dikke hit voor Drafi Deutscher. Marmor, Stein und Eisen.

Davy Dodje, dus, die is trouwens ook niet meer onder ons, want hij is overleden, zag ik bij mijn voorbereidingen in 2006. We gaan naar Queen met een van hun dikke hits, Don't Stop Me Now.

Dat was de groep Queen met Don't Stop Me Now. We gaan naar de Hollies met een hit van alweer een poos geleden uiteraard. He Ain't Heavy, He's My Brother. En wel leuk te weten, Elton John die speelde daar de pianopartij. En hij kreeg daarvoor 12 pond. Ja, ja.

The Hollies waren dat met He Ain't Heavy, He's My Brother. We gaan naar een Duits. Is hij Duitsstalig? Weet ik eigenlijk niet eens. Ik geloof het niet, hè? Ja, of toch wel. Ja, hij is wel Duitsstalig, maar hij is gebaseerd op een Engels nummer. Namelijk Space Oddity van David Bowie. Het heet dan ook niet voor niks Major Tom.

muziek van Peter Schilling, Major Tom. We gaan naar Sir Duke en dat is een nummer van Stevie Wonder van zijn meest succesvolle album Songs in the Key of Life. Sir Duke.

En toen was hij afgelopen. Ja, dat was Sir Duke van Stevie Wonder. Het is tijd voor palingpop in Spaanse sferen. Oftewel, BZN met Sevilla.

Dat was BZN met Annie Schilder in de hoofdrol. En van Annie kunnen we zo overstappen naar Bruce. Want Bruce die kan er ook wat van. Bruce Springsteen met zijn eerste en grootste hit in de Verenigde Staten, waar hij zelfs een Grammy Award voor kreeg. Dit is Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark van Bruce Springsteen was dat. Komt wat moeilijk uit. Wat tijd voor een glas water, geloof ik. We gaan naar onze Vlaamse buren, want dat is een dikke hit. Met Daar gaat ze. Dit is Clouseau.

Ja, muziek van Clouseau, oftewel de gebroeders Wouters uit België. En die brengen ons naar ABBA. Die hadden we nog niet gehad, maar die horen natuurlijk ook in deze lijst thuis. Hier is ABBA met Mamma Mia.

Abba met Mamma Mia. En twee mooie vrouwen maakten deel uit van Abba. En dan is het een kleine bruggetje naar de volgende Evergreen. En dan heb ik het over Pretty Woman van Roy Orbison.

Ja, maar liefst 7 miljoen copies zijn er voor verkocht van deze hit van Roy Orbison. We gaan naar Proud Mary. En dat is er eentje is geschreven door John Fogerty van de Creedence Clearwater Revival. We kennen het natuurlijk ook van Ike en Tina Turner. Maar dit was dus de oorspronkelijke.

Ja, ook dit was een evergreen. En dat brengt ons naar het laatste van dit uur alweer. Ja, wat de tijd vliegt, hè. We gaan naar Lionel Richie. En die kennen we natuurlijk als frontman van de Commodores. Daar begon hij ooit zijn carrière. Later gevolgd door een prachtige solo-carrière. En dit is een van zijn hits uit die solo-periode. Hier is Lionel Richie met All Night Long.

0: Het is nu 1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

De Spider-Murphy Gang met Skandaal om Rosie. Ja, dan zijn we weer met het tweede deel van mijn bijdrage voor wat betreft de Evergreens. Want we zijn bezig met de Evergreen. Niet een toplijst, maar gewoon Evergreens, omdat we ze leuk vinden om te draaien. Een hele goede middag. Welkom op deze zonnige tweede Pinksterdag van het jaar 2026. De zon werkt mee en de radio doet zijn best om ook een bijdrage te leveren aan het genieten op deze mooie Pinksterdag. Wij presenteren de heerlijkste Evergreen, samengesteld door onze muziekprofessor Simon Noor voor Radio Westerwolde en RTV Go. De muziek van gisteren die tot de dag van vandaag fris en fruitig is gebleven en gehoord wil worden door Jan en Alleman. Dit zijn de heerlijkste Evergreens. En na de vertegenwoordiging van de Neue Deutsche Welle uit München gaan we naar alweer Palingpop. Dit is een lied voor een overleden fan van The Cats, Lia.

Dat was Lia van The Cats. En van Lia is het een klein bruggetje naar Ella. En dan zijn we bij het volgende nummer. Maar dat is een heel andere Ella. Want het gaat over Ella Fitzgerald. Frans Gall, een erebetoon aan Ella Fitzgerald.

Franse Girl was dat met Ella Ella. En dan gaan we naar een heel andere soort muziek. We gaan rocken met de Doobie Brothers. Dit is Long Train Running.

Een evergreen met tempo, deze hit. De eerste top 10 hit van de Doobie Brothers. En daar gaan we nu, moet ik haast even, plechtstatig aankondigen. Want dit is niet zomaar een nummer. Hij stond op een gegeven moment zelfs bovenin de top 2000. Een klassieker. En oorspronkelijk een traditional, zoals dat heet. Dit zijn de Animals met House of the Rising Sun.

Ja, dat laatste riedeltje, dat hoort erbij. The Animals, House of the Rising Sun. Volgende evergreen, die we zo meteen laten horen, gaat over vreemdgaan. En niet de eerste, niet de laatste nummer trouwens. Delilah van Tom Jones, daar hebben we het over.

Ja, het blijft een thema dat regelmatig terugkomt in de popmuziek, bijvoorbeeld. We gaan naar symfonische rock. En dan heb ik het over de groep Supertramp. Zij horen er ook bij. Als we het hebben over de Evergreens, dit is hun hit Dreamer.

Muziek van Supertramp was dat, Dreamer. En we gaan naar een volgende titel en dat is een Arabische titel. Ja, dat komt niet zo heel veel voor. Eigenlijk betekent het gewoon wat wij in het Nederlands in het Latijn oorspronkelijk zeggen, Deo Valente, oftewel als God het wil. Ik heb het over een hit van Adamo van heel lang geleden. Een vredeslied uit 1967, Inch'Allah.

waren we over dat met Inshallah. We hadden al eerder dit uur een lied over vreemd gaan. Het volgende nummer gaat daar ook over hetzelfde thema, vreemd gaan. We hebben het over een Bacharach David compositie uit 1963 van Gene Pitney. 24 Hours from Tulsa.

0: Het is toch wat met die mannen, hè? 24 Hours from Tulsa van Gene Pitney. Maar er zijn ook coole vaders. Boney M stond erover. Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

Bonnie M was dat met Daddy Cool. En we gaan naar een superhit van een superartiest. En dan heb ik het over Whitney Houston. En haar grootste hit was, is eigenlijk nog steeds, I Wanna Be, I Wanna Dance moet ik zeggen. I Wanna Dance With Somebody. Ja, alleen dansen kan tegenwoordig ook.

0: Whitney Houston, die blijft willen dansen. Van haar gaan we een Nederlandstalig... Ja, wat moet ik zeggen, Nederlandstalig? Paul de Leeuw, de regenboog. Hij bedient zich daarvan Nederlands. Nee, is geen Nederlands. Eerder Brabbeltaal. En het doet een beetje... Het is een beetje een parodie op de Eurovisie-nummers.
1: Ja. Vlieg me mee naar de regenboog!

Paul de Leeuw op zijn best. Vlieg met me mee naar de regenboog. We gaan naar een andere evergreen. Dit is, ja, hij hoort er eigenlijk ook wel bij. Het was met de, hoe het ging over de, het repertoire van de Everly Brothers. Ze hadden natuurlijk al een hele carrière achter de rug. Met heel veel hits. En toen was het een beetje afgelopen. Ja, was eigenlijk voorbij. Maar toen kwam er toch nog even een hit voorbij waar ze eigenlijk hun carrière mee afsloten. De Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. Nou.

0: Ja, dat was hem. De hit van de Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale. Nightingale. Komt wat moeilijk uit, maar we zijn ook al 2 uur bezig. En we gaan de hele middag nog door met de Evergreens van toen. We sluiten af met de laatste. En dat is er eentje, die kennen we natuurlijk allemaal. Je kunt er meezingen en eventueel meedansen. Gaan we niet doen, want hij komt... We zitten in de tune en we moeten het hierbij laten. Maar u kunt de hele dag nog genieten van de Evergreens van gisteren en langer geleden. Graag tot ziens en veel plezier nog vandaag.
1: Het is nu 2 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Klaster in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotseling een hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ja, toen was geluk heel gewoon. Ook weer zo'n, ja, zo'n klassieker, zo'n muzieknummer uit de jaren 1994-2009. Je hoorde natuurlijk Gerard Cox met Toen was geluk heel gewoon. En dit was gebaseerd op de Nederlandse comedy-serie die werd uitgezonden, ik zei het al, van 1994-2009. En speelde zich af in Rotterdam. Ik zou zeggen allemaal welkom bij dit volgende uur van de Evergreens op Groningen 1 natuurlijk. Afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar Harry Woldendorp en ik ben er tot vier uur. We gaan door met de volgende plaat. En dat is er eentje van Daryl Hall en John Oates.

Daryl Hall en John Oates, beter bekend als Hell en Oates. En zij waren een Amerikaanse rhythm and blues duo dat in 1970 werd opgericht. En dit nummer was een hele grote hit voor hun. Een nummer 1 hit, om maar zo te zeggen. Dan gaan we door en we gaan naar Dusty Springfield, Song of a Preacher Man.

Dusty Springfield. En dan gaan we naar een nummer uit de hoogtijdagen van de Neue Deutsche Welle. Nena bracht dit nummer uit in 1984. En ik zou zeggen, luister naar Irgendwo, Irgendwie en Irgendwann. Dit nummer geeft op, of dit jaar geeft op 26 oktober... Nena een concert in het Oosterpoort in Groningen. En ik weet niet of er nog kaarten te krijgen zijn, maar het is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ik ben er al eens geweest en ook nu weer. Nena!

Yeah, the search is needles and pins. En toen was hij echt afgelopen. Het volgende nummer is van de Eagles. En zij maakten dit nummer in 1975. En het betekende hun definitieve doorbraak naar supersterrenstatus. De mix van rock, soul en country was destijds vernieuwend voor een Amerikaanse band. De karakteristieke falsetstem van Don Henley maakte het nummer direct herkenbaar. Here is one of these nights.

0: One of These Nights. Je hoorde de Eagles en vanuit een zeer zonnige vlag werden met echt tropische temperaturen. Heet ik u nogmaals welkom bij de Evergreens. We luisteren of we draaien al vanaf 10 uur vanmorgen tot de klok van 6. Allemaal hits die, ja, die tijdloos zijn, om het maar zo te zeggen. Zo ook het volgende nummer van Falco. En hij zorgde met Genie voor veel discussie in, ja, in de jaren 80. En vanwege de mysterieuze en donkere tekst. In sommige landen werd het nummer zelfs tijdelijk geweerd van de radio. En toch groeide het uit tot een van zijn grootste hits. Naast Rock Me Amadeus. Hij overleed. Hij kwam heel triest tot zijn eind. Hij overleed op 6 februari 1998. En hij was slechts 40 jaar oud. En dat gebeurde in de Dominicaanse Republiek. En wat gebeurde er? Zijn terreinwagen werd daar aangereden door een bus. Geniet van Genie. Hier is Falco.
1: Genie, kom. Kom op. Steh op, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Ja, dat was Volco met Genie. En ik blijf het een prachtig mooi nummer vinden. En ook het volgende nummer is wat mij betreft jeugdsentiment. Want de plaat die je zodanig gaat horen is er eentje van Doe Maar. Ze kwamen al eerder voorbij vandaag. Maar het nummer wat je zodanig gaat horen stamt uit het jaar 1982. Het werd geschreven door bassist Henny Vrienten. En het gaat over de twijfels, de sleur en vraagtekens binnen het huwelijk. Het is, Het is een prachtig mooi nummer. Ook Henny Vrienten, hij is helaas niet meer onder ons. Doe Maar met

0: vakantie.
1: Nou, er zal vast en zeker wel meer zijn, denk ik, Hennie Vrienden. Ook, ja, hij is niet meer onder ons. En ja, de volgende plaat, die, ja, die heeft wel een hele bekende regel. En dat is de regel... I don't like it. I don't like cricket. I love it. En het werd wereldberoemd. Zelf onder mensen die niks met cricket hebben. De ontspannen reggae-invloeden passen perfect bij het tropische gevoel van het lied. Hier is 10cc met Dreadlock Holiday.

En dat was een stukje Paling Sound in dit uur. BZN, die hoorde je natuurlijk. En deze band groeide uit tot een van de succesvolste Nederlandse bands ooit. Je hoort Lady McCory. En natuurlijk, ABBA, ze zijn al eerder voorbij gekomen. Maar ook in dit uur mogen ze natuurlijk niet ontbreken. Hier is Fernando.

je hoorde Abba, Fernando. En dan gaan we naar Griekenland en wel naar Vicky Leandros. 91 jaar oud inmiddels is ze. En je hoort de bazooki klink.

0: Die Bouzouki klang Vicky Leandros. En ik ben toegekomen aan mijn laatste plaat van dit uur. En is er eentje van Maiko Borsato. En hij brak in de jaren 90 definitief door met emotionele Nederlandse ballads. Zijn nummers gaan vaak over liefde, verlies en persoonlijke gevoelens, waardoor veel luisteraars zich erin herkennen. En jarenlang was hij een van de meest gedraaide artiesten op de radio. Maar de afgelopen jaren was hij gewikkeld in schandalen. En dat leverde hem voor hem geen vervolging op. Ze zien we hem in de toekomst weer concerten geven? Nou, dat is de vraag. In ieder geval, hier is Waarom Nou Jij? Maiko Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Ja, goedemiddag opnieuw op deze zonnige tweede Pinksterdag. We zijn de hele dag bezig met Evergreens uit te zenden. We zijn al begonnen om 10 uur vanmorgen en we gaan door tot 6 uur vanmiddag. Of vanavond, moet ik misschien wel zeggen. Ja, een uur lang nog te gaan voor mij en ik heb weer hele leuke platen klaarstaan. En ja, wat zou je zeggen van de Simple Minds? En het nummer wat je gaat horen is Promises You a Miracle.

De Simple Minds. En dan gaan we naar de Foundations. En zij scoorden eind jaren 60 een enorme hit met dit vrolijke meezingnummer. Het refrein wordt nog steeds veel gebruikt bij sportwedstrijden en ook in films. Build me up, buttercup. The Foundations.

Een echte zomerhit van deze Katharina Ferry. En dan gaan we naar een van de populairste bands van Vlaanderen en Nederland. Ik weet niet of ze nog steeds optreden, maar ik ben ook een keer naar hun concert geweest. En dan heb ik het over Clouseau. En ja, Passie werd een enorme hit door de herkenbare tekst en meeslepende melodie. Zanger Koen Wouters, hij stond bekend om zijn energieke live optredens. Hier is Clouseau met het mooie nummer Passie.

Wat blijft dit een prachtig mooi nummer. Passie van Clouseau. En ik vraag me nu even af of ik de enige ben die heeft meegezongen met dit nummer. Of deed jij dat misschien ook? Ja, heel mooi. En dan gaan we naar... Ja, ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit wel een tekenfilmgroep is... uit de populaire tv-serie. Want we gaan naar de Argies en we gaan naar... Het nummer Sugar.

De Argies met Sugar, Sugar. En sugar moet je zeker niet te veel nemen, want dat is niet zo goed voor je gezondheid. En ook, ja, de volgende plaat is ook weer zo'n mooie evergreen wat mij betreft. Het is een emotionele klassieker uit de jaren 70. En wat past dit nummer bij dit mooie weer? Want stel je nou eens voor dat je op het water verkeert met een hele mooie zeilboot. En ja, dan wil je toch dit nummer erbij van Rod Stewart. Want hij gaat het nummer brengen. Is wat getiteld is Sailing. En het is, ja, het is met Henry Gould een echte soft rock klassieker. Never Let Her Slip Away. Rod Stewart, Sailing.

Ja, wat werd er mooie muziek gemaakt in de jaren 70. Rod Stewart. En ik was zojuist even te snel met het aankondigen van Henry Gold. Want ik noemde hem al gelijk met Rod Stewart. Maar hier is hij dan echt, Henry Gold. En het nummer wat je gaat horen is een mooie soft rock klassieker. Never Let Hair Slip Away. Luister naar deze Amerikaanse zanger, Henry Gold.

En dan gaan we naar, zij werd de koningin van de rock and roll genoemd. En wellicht heeft dat ook te maken met haar iconische stem. Want hier is Tina Turner. Hier is Simply the Best.

Ja, ik zei het al, de koningin van de rock'n'roll, Tina Turner met Simply the Best. En ook de Birds, zij mogen natuurlijk niet ontbreken bij de Evergreens. En het nummer wat je gaat horen is er eentje die van Bob Dylan was. En het is een echte folk rock klassieker. Luister naar de Mr. Tambourine Man.

Chicago, If You Leave Me Now. En dan gaan we naar een band die het Eurovisie Songfestival won en voor Nederland. En dat was in het jaar 1975. Het was de eerste Nederlandse overwinning sinds Lenny Coeur in 1969. Het vrolijke refrein bleef jarenlang in het collectieve geheugen hangen. En dan heb ik natuurlijk over Teach In. En het nummer wat je gaat horen is deze. Jij kent het vast en zeker. Het is namelijk Ding A Dong.

Ja, in die zomer van 69 was ik 11 jaar oud. Bryan Adams, hij zong dit mooie nummer, Summer of 69. En ik moet voortmaken van, ik heb er nog een aantal platen te gaan. En het loopt alweer tegen de klok van 4 uur. De volgende is er eentje van Small Faces, In Too Shy. It's Shy Poo Park, moet ik zeggen. Ja, Small Faces.

En dan gaan we naar een optimistisch nummer. En dat komt voor op het album, op het legendarische album, moet ik wel zeggen, Rumours. Het werd geschreven door Christine McVie over haar relatiebreuk met bandgenoot John McVie. Jaren later gebruikte president Bill Clinton het als campagnesong. Ik heb het natuurlijk over Fleetwood Mac. Met het prachtig mooi nummer Don't Stop. En ja, hierna heb ik er nog eentje te gaan. En dan zitten mijn twee uurtjes er alweer op. Maar geniet eerst van Don't Stop, Fleetwood Mac.

En ik ben toegekomen aan mijn laatste plaat. En dat is er eentje van David Bowie. Hij maakte dit nummer samen met producer Neil Rodgers van Chic. Het werd een enorme danshit en gaf Bowie een nieuw, moderner geluid in de jaren 80. Voordat ik de plaat opzet, wil ik jou bedanken voor het luisteren naar deze 2 uur van Evergreens. Maar blijf gewoon luisteren, want we gaan nog door tot de klok van 6 uur. En ik zou zeggen, heel veel plezier straks met Linda Koops, van zij gaat mijn stokje overnemen. Maar eerst is hier David Bowie.

0: Het is nu 4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. Een ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten lichtgewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

welkom terug. Het is inmiddels 4 uur. En Tony, bedankt voor de afgelopen 2 uren. Mijn naam is Linda en ik ga de aankomende 2 uren... samen met jullie beleven. De heerlijkste evergreens hier op Tweede Pinksterdag. Ja, en waar gaan we dan mee beginnen? Nou, we gaan beginnen met Falco, Der Kommissar. En deze hit uit 1981 was een van de eerste Duitsstalige nummers die internationaal doorbrak en gaat over drugsgebruik en politiecontrole in Wenen.

Ja, René Vroger en Just Say Hello. De volgende, Rasputin van Boney M. Ja, bezong in deze disco-hit uit 1978... het wilde leven van de Russische mysticus Grigori Rasputin... met de beroemde zin Russia's Greatest Love Machine.

de Supremes met You Can't Hurry Love. We gaan door met Tombe la Neige. In dit melancholische Franstalige lied zingt Salvatore Adamo over een verloren liefde terwijl de sneeuw blijft vallen. Tombe.

was Slade met Far, Far Away. En we gaan verder met Rivers of Babylon. Deze wereldhit van Boney M. is gebaseerd op een eeuwenoude Bijbelse psalm en werd een van de best verkochte singles van de jaren 70.

was Desiree met Life. We gaan verder met de Bohemian Rhapsody. Deze 6 minuten durende klassieke van Queen combineert rock, opera en ballad in één nummer. En wordt gezien als een van de grootste rocksongs ooit.

Het prachtige Hotel California van de Eagles. We zitten een beetje in de wat langere nummers op dit moment. We gaan door met Light My Fire. Bij de iconische stem van Jim Morrison groeide deze rockhit van The Doors uit tot het symbool van de jaren 60.

0: De Doors. Ja, het is alweer bijna 5 uur. En dat betekent dat het eerste uur er bijna op zit. Ja, wat hebben we mooie dingen gehoord van René Vroeger. Boney M is 2 keer langsgekomen en ook weer wat langer.
1: Het is nu 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste uur van deze tweede Pinksterdag. Vol evergreens. Het zijn al heel wat mooie nummers geweest die we gehoord hebben. En we gaan ook nog eventjes door. Want we beginnen met Sultans of Swing. De Dire Straits brak wereldwijd door met deze gitaarklassieker uit 1978. Geschreven door frontman Mark Knopfler over een onbekend jazzbandje in een Londense pub.

En dat was een hit uit 1979, Supertramp en The Logical Song. We gaan door met Here Comes the Sun. En de Sun die hebben we veel gezien. George Harrison schreef dit optimistische nummer van de Beatles tijdens een zonnige lentedag na een moeilijke periode.

De Moody Blues uit 1967, Nights in White Satin. We gaan door met de Dancing Queen. ABBA scoorde met deze disco-hit uit 1976 hun grootste internationale succes, dat nog altijd wereldwijd wordt meegezongen.

Teaching met Fly Away. En dan is het tijd voor Heart of Stone. De Rolling Stones liet met deze hit uit 1964 al vroeg hun kenmerkende ruige blues-rock geluid horen.

Het openingsnummer van het album Thriller. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. En dan is het tijd voor Volendam. Be My Day. De Cats scoorde met deze typische Paling Sound hit grote successen in Nederland begin jaren 70.

0: Een vrolijke liefdeshit uit 1968 van Love Affair. Everlasting Love. Ja, en dan is het tijd voor Het Dorp. In dit nostalgische Nederlandse chanson bezingt Wim Zonneveld het verdwijnen van het oude dorpsleven door de moderne tijd.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer.

eentje uit de 90's. Een nummer waarmee ik mijn muziekles thuis, of nee, op school moest vullen. Marco Bozzato met Ik leef niet meer voor jou. Het is tijd voor Baby Now That I Found You. De Foundation scoorde met deze soulvolle hit uit 1967 een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk.

zijn aan het einde gekomen van deze prachtige dag op Tweede Pinksterdag. Vanochtend zijn we begonnen met Henk Gugelaar. Harry Woldendorp hebben we gehoord en ook Tony Klaasens was voor mij aan. De samenstelling is gedaan door Simon Noor, waarvoor ontzettend veel dank, want het waren echt prachtige nummers. Jan de Vries was er ook voor de techniek, ook bedankt. En ja, iedereen bedankt voor het luisteren natuurlijk, want het was gewoon een mooie lijst. Goed, we hebben er nog eentje over. Andrew Gold schreef deze zachte liefdesballad in 1978 over zijn toenmalige vriendin die later zijn vrouw werd. Never Let Her Slip Away.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan. Net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt.

0: Maasveld, en Terbrecht aan de grup. Kijk naar de wolken en naar de beuren die langs mij trekt. De hogelstein op motorkappen smelt en bin gelijk fort. De muldens in Pruisen stonden in zijn en draait naar schekken. In de spiegel van mijn auto vliegen twee zwonen.
1: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
3: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
2: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
4: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
2: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
5: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Ja, goedenavond luisteraars op deze heerlijke tweede Pinksterdag. Lekker warm. En wij gaan weer bingo spelen met z'n allen. Maar allereerst aan de telefoon Michiel samen met Tinja, die ook de regie in de handjes heeft. Techniek doet Jan. En naast mij zit Alders en die doet samen met mij de presentatie. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar de spelregels.
1: Yes.
2: Goedenavond luisteraars. Welkom bij de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijdvertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.

0: Nou, ik zou zeggen, start je die molen. Maar we beginnen met de eerste ronde en eerste getal.
1: Ja, dat is geworden 39.
0: 39.
1: 39.
0: Tweeënveertig.
1: 42. 17.
0: 17.
1: 17. 85.
0: 85.
1: 85. 73.
0: 73.
1: 73. 10.
0: 10.
1: 10.
0: De laatste van deze serie.
1: 1.
0: 1.
1: 1.
0: 39. 42. 17. 85. 73. 10. En de laatste was 1. Tweede ronde.
1: En die gaan we beginnen met 77.
0: 77.
1: 77. 23.
0: 23.
1: 23. 29.
0: 29.
1: 29. 90.
0: 90.
1: 90. 15.
0: 15.
1: 15. 48.
0: 48.
1: 48.
0: De laatste.
1: En de laatste inderdaad, nummer 7.
0: 7.
1: 7.
0: 77. 23. 29. 90. 15. 48. En de laatste was 7. Derde ronde.
1: En nu beginnen we met 11.
0: 11.
1: 11. 79.
0: 79.
1: 79. 57.
0: 57.
1: 57. 72.
0: 72.
1: 72. 54.
0: 55.
1: 54. 3.
0: 3.
1: 3.
0: Het laatste.
1: 75.
0: 75.
1: 75.
0: En zou jij alle getrokken getallen even willen opnoemen?
1: Gaan we doen. Beginnen met 1, 3, 7, 10, 11, 15, 17, 23, 29, 39, 42, 48, 54, 57, 72, 73, 75, 77, 79, 85 en tot slot 90.
0: Hartstikke mooi, man. De vierde ronde.
1: Zevenenveertig.
0: 47.
1: 47. 12.
0: 12.
2: 12.
0: Oh, rust. Ik heb hem.
1: Hij ging er van tussen. 37.
0: 37.
1: 37.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Met Dina.
0: Dag Dina.
1: Hallo.
0: Voor welk ritje belst?
1: Middelste.
0: De middelste. En waar is toen dat kooitje gekocht?
1: IJzeren klap.
0: IJzeren klap. Nou, neem ze maar eens op.
1: Dat is 12, 23, 39, 72, 90.
2: Deze bingo is helemaal goed.
1: Yo.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: Wat voor prijs wil je hebben?
1: Doe maar geldprijs.
0: Geldprijs. Oké, 25 euro die staan genoteerd en ik geef je weer terug aan de telefonie. Veel plezier ermee.
1: Dank je.
0: Yo, hoi.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Mooi, met Thomas.
0: Dag Thomas.
1: Mooi.
0: Mooi. Voor welk ritje belst?
1: De bovenste.
0: De bovenste. Thomas. En wordt er een kontje gekocht?
1: Metting.
0: Metting. Nou, neem ze maar eens op.
1: 3, 12, 29, 37 en 42.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed. Goed.
3: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel. En
0: wat voor prijsvolst heb?
1: Dat is de bingo-kort, man.
0: De bingo-kort, BK's. Staat genoteerd en ik geef die ook weer terug naar de telefonie.
1: Is goed, dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Ja, hier met Radio Kluter.
0: Mooi, Harry.
1: Ik heb de middelste rijtje vol.
0: De middelste rijtje?
2: Kijk dan.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Kies de radio ietsje zachter zijn.
1: Jo.
0: Jo, dankjewel. Ja. Hey, waar is Koentje kocht?
1: Hilgers, uit Oude Pekelaar.
0: Hilgers. Nou, neem ze maar eens op.
1: Nummer 7. Nummer 23. 37.
3: 72,
1: 85.
3: Oh, wat een jongen. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs wil je hebben?
1: We geven een geldprijs maar.
0: De geldprijs. Oh, 25 euro's staan genoteerd. En ik geef je weer terug aan de telefonie.
1: Welke rijtjes zijn er nu uit?
0: Dat noem ik ze zo op. De bovenste zijn is er nog één van en nog twee keer een onderste.
1: Oké, is goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoi.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Hallo, met Melissa.
0: Dag, Melissa.
1: Hallo, ik heb de bovenste rijtje vol.
0: De bovenste rij. En waar heeft Melissa dat kaartje gekocht?
1: Bij IJzeren Klap.
0: IJzeren Klap. Nou, noem ze maar eens op.
1: 3, 10, 23, 37, 57.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Yay!
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs wil je?
1: De bingo kaarten.
0: De bingo kaarten. Sta genoteerd en ik geef je ook weer terug naar de telefonie.
1: Is goed.
0: Hoi.
3: Hoi.
1: Hoi.
0: Nou, dan hebben we nog over alleen de onderste rijtjes. 2 keer.

0: Nou, hij maakt weer alles.
1: Dan gaan we weer verder. En dat doen we met 69.
0: 69.
1: 69. Zevenenzestig.
0: 67.
1: 67. 60.
0: 60. En de laatste van deze serie.
1: 22.
0: 22.
1: 22.
0: 47. 12, 37, 69, 67, 60 en de laatste was 22, vijfde ronde.

0: Radio Westerwolde.
1: Goeiedag, met Jan Meijnder. Hallo.
0: Dag Jan. Voor welk rijtje bel je?
1: Voor de onderste rij.
0: Oh ja, kon ook niet anders, hè?
1: Nee.
0: Waar heb je de kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Kap. Nou, dan noem ze maar eens op, die getalletjes.
1: Nummer 11, 22, 39, 77 en 90.
2: Deze bingo is goed.
3: Gefeliciteerd.
1: Bedankt. Hartstikke mooi.
0: En wat voor prijs zou je willen?
1: De geldprijs graag.
0: De geldprijs. 25 euro staat genoteerd en ik geef je weer terug aan de telefonie.
1: Hartstikke goed, bedankt.
0: Veel plezier ermee. Hoi.
1: Oké, bedankt.
0: Hebben we nog één onderste rij over?

0: Nou, hij mag weer.
1: Zesenvijftig.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Goeiedag.
2: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Brian, Huislagwerf.
2: Brian?
1: Ja.
2: Oh, je gaat even terug naar de telefonie. Moment.
1: Oh.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Ah, daar hebben we Brian weer.
1: Ja.
0: Nou, waar heb je kaartje gekocht, Brian?
1: Met één.
0: Met één?
1: Ja.
0: Noem de getalletjes maar eens op als je wilt.
1: Dat is 2, 17, 37, 69, 78.
2: Deze bingo is... fout.
0: Oh, hij spijt me. Hij is fout.
1: Fout.
0: Maar jij noemt ook getal 2 en die is nog niet gevallen.
1: Nog niet gevallen?
0: Nee. Die is nog niet gevallen. Helaas.
1: Oh. Oh, nou ja, is niet anders.
0: Nou, volgende keer beter.
1: Yo.
0: Nou, wie heb ik nog meer aan de lijn dan? Niemand? Oké, dan gaan we straks even verder. We wachten even zodat de lijn weer vrijgegeven zijn. Ja.
3: Dit gebeurt niet vaak.
0: Nee, kan gebeuren.
4: Ja. Oh, wacht even. We zijn er niet klaar.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Jouw Gina.
0: Mooi, Gina.
1: Ja, mooi.
0: En jij belt ook voor het onderste rijtje?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan mag je de getalletjes wel eens opnoemen.
1: Ja, 29, 39, 47 en 56.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Gefeliciteerd. En gefeliciteerd. Nog even een vraag. Waar heb jij het kaartje gekocht?
1: IJzeren klap.
0: Kijk, dan moet ik dit nog even doorstrepen. IJzeren klap. En wat voor prijs zou je willen?
1: De barbecue pakket.
0: De barbecue. Ja, daar zou ik echt meer voor. Nou, gefeliciteerd en ik geef je weer terug aan de telefonie.
1: Ja, dank je.
0: Eet smakelijk. Ja, dat is wel lekker weer voor gisteren nog gedaan. Zo lekker.

0: Dan gaan we voor de volle kaarten. Hij mag weer, hoor. Ja, we kunnen weer.
1: Oh, ik had er nog geen liggen. Wacht even. En dat was getalletje 34.
0: 35.
1: 34.
0: ...43... ...43...
1: ...43... ...14...
0: ...14...
1: ...14... ...27...
0: ...27...
1: ...27...
0: ...en de laatste van deze serie.
1: Even kijken, 87.
0: 87.
1: 87.
0: 78. 56. 34. 43. 14. 27. En het laatste getal was 87. Zevende ronde.
1: ...84... ...85... ...84...
0: ...65...
1: ...65... ...65...

0: 74.
1: 75.
2: 74.
0: Vijftig.
1: Vijftig.
2: Vijftig.
0: Zesenveertig.
1: Zesenvattig.
2: Zesenveertig.
0: Tweeëndertig.
1: Tweeëndertig.
2: Tweeëndertig.
3: De laatste.

0: Twee.
1: Tweeën.
0: Twee.
2: Tellen.
0: Drieënzestig.
1: Zesenzeventig.
0: 89.
1: 36.
0: De
1: laatste.
0: 55.
1: 6. 2. 63. 76. 89. 36. En de laatste was 55. Achtste ronde.
0: Dertien.
1: Zeventig.
0: 5.
1: 20.
0: 52. 52.
1: 24.
0: 25.
1: 24.
0: En laatste.
1: 8.
0: 13. 70. 5. 20. 52. 24. En de laatste was 8. 9e ronde.
1: En die beginnen we met 82.
0: 82.
1: 82.
0: 28.
1: 28. 28.
0: 38.
1: 38.
0: 38.
1: 30.
0: 30.
1: 30.
2: Er hebben we al hier.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Hallo, met Johanna.
0: Dag, Johanna.
1: Hallo, ik heb mijn kaart vol.
0: Ah, dat is mooi. En waar heb je dat kaartje gekocht?
1: Metting.
0: Metting. Metting. Nou, noem ze maar eens op, Johanna.
1: 10, 74, 67, 70, 85, 4, 20, 32, 47, 89, 8, 11, 28, 57, 77.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
3: Yay. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Nou, en wat voor prijs zou je willen?
1: Het geld graag.
0: Het geld. 140 euro staat voor jou genoteerd en ik geef je weer terug aan de telefonie. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
4: Hoi.

0: Hallo, met Radio Westerwolde.
1: Goedenavond, dat is Fabian.
0: Dag Fabian.
1: Hoi. Hallo.
0: En waarvoor bel jij?
1: Ja, ik heb bingo, hè.
0: Oh man. En waar heb je een kaartje gekocht?
1: Bij Metting.
0: Ook bij Metting, oké. Okay. Metting. Nou, noem de getalletjes maar eens op.
1: Nou, 3, 7, 12, 13, 29, 30, 34, 42, 50, 56, 65, 60, 74, 78 en 87.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is goed.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Gefeliciteerd.
0: Nou, wat voor prijs zou je willen?
1: Maar de luxe vleespakket.
0: Een luxe vleespakket, dat moet smullen.
1: Ja, lekker.
0: Luxe vlees. Ja. Hij staat genoteerd en ik geef je weer terug aan de telefonie. Eet smakelijk.
1: Oké, dankjewel.
0: Yo. Nou, dan zijn de rijtjes eruit en de volle kaarten zijn eruit. Hebben we straks natuurlijk nog even twee troostspijsjes. Als de telefoonlijnen vrij zijn, dan ga ik de nummers even opnoemen.

Nou, en die nummers die zijn 8202. Dus 8202. Of het nummer 5691. 5691. Mag u bellen naar 0599 313 579.

0: bij Radio Westerwolde.
1: Ja, goedenavond met Gerrit.
0: Dag Gerrit.
1: Hoi,
0: Gerrit.
1: Hoi.
0: Waarvoor bel jij?
1: Ja, ik heb een kaartnummertje.
0: Oh, en voor welk nummer bel jij dan?
1: 5691.
0: En die heb je gekocht bij?
1: Kap.
2: Riedepoedel.
3: Oké.
0: Dat was helemaal goed, Gerrit. Wat voor prijs zou je willen?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Staat genoteerd en je gaat weer terug naar de telefonie.
1: Oké, dank je.
0: Yo,
4: hoi.
0: En wie heb ik nog meer aan de lijn?
5: Ja, mooi, met Lucas.
0: Dag, Lucas.
5: Ik heb kaartnummer 8202.
0: 8202. En waar heb je dat kaartje gekocht?
5: Bij de Jumbo.
0: En wat voor prijs zou jij willen?
5: De bingo-kaart.
0: Ook de bingo-kaarten. Genoteerd. En ik geef je weer terug naar de telefonie. Veel plezier ermee.
5: Ja, dankjewel.
0: Jo, hoi.
5: Hoi.
0: Nou, dan gaan wij even pauzeren.
4: Ja.
0: En dan zijn we er straks om 9 uur weer terug.
4: Helemaal.

0: Ja, dat, ik weet niet wie Gerry, wie is dit? Wie zoon dit?
1: Danny Christian met Mieke.
0: Oh, Danny Christian met Mieke. Nou, ik, een beetje raar gaat het nu, want ik neem alweer de telefoon over, of de microfoon over. Maar Gerry, je bent vandaag voor de laatste keer hier met de presentatie.
2: Ja, dat klopt.
0: Je stopt bij de bingo.
2: Ja.
0: Hoe lang was je bij de bingo?
2: Circa 28 jaar.
0: En je hebt nog meer gedaan, hè? Jet Kees Loos was ook
2: ja,
0: van jou.
2: Ja, die stopt volgende week.
0: Die stopt volgende
2: ja,
0: week.
2: Ja, volgende week is de laatste uitzending daarvan. En dan is er ook over voor mij.
0: Ja, ja. Nou, wij hebben van het bingo-team hebben we even wat bij elkaar gelapt. Om het maar even zo te zeggen. We hebben een heel leuk prijsje van, een cadeautje van gemaakt. En dus namens het bingo-team en namens de medewerkers bij RTV Westerwolde Groningen 1, ga ik nu zeggen, krijg je dit cadeautje van ons mee. En ik hoop dat je er heel veel plezier aan hebt, mee hebt. Er zit een bon in. En er zit iets lekkers onder, wat jij heel lekker vindt.
2: Ik zeg verder met niks.
0: Alsjeblieft.
2: Okay. Zeg dankjewel.
0: Alsjeblieft. Jo. En heel veel succes met wat je gaat doen.
2: Kom maar goed.
0: En we ja, doe maar.
2: Ik ga er wel iets leuks van maken.
0: Ja, doe maar. En bij deze geef ik de microfoon weer aan jou.
2: Dankjewel.

0: Nou, dat was even een klein intermezzo, hè, om het zo te zeggen. Ja. Even een veranderingetje.
1: En neem ik mijn plaatsje weer in.
0: Ja, dan ga jij mij weer volledig ondersteunen.
1: Ja.
0: En dan gaan wij de Super Bingo gaan wij dan doen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, wat mij betreft, magie.
1: Kan die?
0: Nou, volgens mij wel. Ja, toch, ja, we kunnen toch, hè? Ja hoor. Ja,
1: dan gaan we meteen beginnen.
0: De Super Bingo eerste ronde.
1: Ja, en dat eerste getalletje, dat is geworden 47.
0: Zumvattig.
1: 47.
0: Achtentwintig.
1: 69. 13.
0: 19.
1: 12.
0: En de laatste van deze ronde.
1: 11.
0: 47. 28. 69. 13. 19. 12. En het laatste getal was 11. Tweede ronde.
1: De 87. 1.
0: Oine.
1: 1.
0: Tweeënzeventig.
1: 65.
0: 75.
1: 75. 46.
0: 46.
1: 46.
0: 46. En de laatste.
1: 9.
0: Daar de ronde.
1: Achtenzestig. 14.
0: 37.
1: 79. 16.
0: 83. De laatste van deze serie.
1: 90.
0: En zou jij alle getrokken getallen even willen noemen?
1: Dat gaan we doen. We beginnen met 1. 9. 11. 12. 13, 14, 16, 19, 28, 37, 46, 47, 65, 68, 69, 72, 75, 79, 83, 87 en tot slot 90.
0: Hartstikke mooi, man. Goeie, de microfoon alweer.
1: Ja, ik zag het. Ik kwam net vangen.
0: Ja, vierde ronde.
1: Eenentwintig. 86. 45. 45. 43.
0: 43.
1: 43. 54.
0: 55.
1: 54. 55.
0: 55.
1: 55. En later. 80.
0: 80.
1: 80.
0: 21. 86. 45. 43. 54. 55. En de laatste was 80. Vijfde ronde.
1: En die beginnen we met 57.
0: 57.
1: 57. 5.
0: 5.
1: 5. 74.
0: 75.
1: 74. 34.
0: 35.
1: 34. 66.
0: 66.
1: 66. 81.
0: 81.
1: 81. Letter. 61.
0: En 61.
1: 61.
0: 57. 5. 74. 34. 66. 81. En de laatste was 61. Zesde ronde.
1: Eenenveertig. 41. 89.
0: 89.
1: 89. 71.
0: 71.
1: 71. 56.
0: 56.
1: 56. 20.
0: 20.
1: 20. 18.
0: 18.
1: 18.
0: Later.
1: 3.
0: 3.
1: 3.
0: 41. 89. 71. 56. 20. 18. En de laatste was 3. Zevende ronde.
1: 4.
0: Varen.
1: 4. 26.
0: 26.
1: 26. Zes. Dertig.
0: 88.
1: 53.
0: Laatste.
1: 58.
0: 4. 26. 6. 30. 88. 53. En de laatste was 58. Achtste ronde.
1: En die beginnen we met 82.
0: 82.
1: 82. 78.
0: 78.
1: 78. 62.
0: 62.
1: 62. 73.
0: 73.
1: 73. 77.
0: 77.
1: 77. 17.
0: 17.
1: 17.
0: Laatste.
1: 36.
0: 36. 82. 78. 62. 73. 77. 17. En de laatste was 36. 9e ronde.
1: Tien. 44.
0: 45.
1: 44. 84.
0: 85.
1: 84. 52.
0: 52.
1: 52. 67.
0: 67.
1: 67. 38.
0: 38.
1: 38.
0: Laatste van deze serie.
1: Mogelijk, hè? Hij wilde niet uit.
0: Wat zei u?

0: Radio Westerwolde.
1: Hallo, met Roelie uit Veendam.
0: Dag Roelie.
2: Hoi.
1: Hoi.
0: En waarvoor bel je?
1: Tafel.
0: Oh man. Roelie. En waar heb je dat kaartje gekocht?
1: Bij Technotrans.
0: Technotrans. Technotrans. Nou, Roelie, noem de getalletjes maar eens op.
1: 18, 37, 45, 78, 26, 54, 62, 67, 86 1, 13, 36, 41 en 67.
0: Nou, wat denk je er zelf aan?
3: Ja,
1: die is wel goed, denk ik.
3: Deze bingo is...

0: Roelie, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En je weet wat je gevonden hebt?
1: Jawel.
0: Oh, gelukkig. Verlies maar liefst 400 euro.
1: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd en doe er iets leuks mee.
1: Oh, dat doet ze zeker.
0: Oké, okay, ik geef je weer terug aan de telefonie.
1: Is goed.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Nou, kijk eens aan, is die er ook uit, hè? En dan gaan we straks nog even het 21-spel spelen, als de lijnen vrij zijn.
2: Het 21-spel.
0: Ja, we gaan even luisteren naar de spelregels.
2: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
0: Nou, dat lijkt me toch duidelijk. En de mensen die mee willen spelen met het 21-spel moeten de kaarten gekocht hebben bij de Jumbo of bij Snackbar Snel. 0599 313 579.

0: Ja, en mocht u de titel al zijn ontgaan... Yes, sir, I can boogie ja. van Baccarat.
1: Het 21-spel.
0: Nou, het 21-spel. Welkom. Wie heb ik aan de lijn?
2: Doe
0: het.
2: Je
3: spreekt
2: met Janneke.
0: Dag, Janneke.
3: Hi.
0: Janneke. En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Moet je het zo goed afschrijven, Gerrie, Jan. Dat is toch wat. En wie heb je nog meer in de lijn?
4: Raymond.
0: Die man met die water omlaat. Nee, denk ik. Waar heb jij een kaartje gekocht?
4: Ja, ook bij Jumbo. Met Schoten.
0: Ook bij de Jumbo.
5: Nou, nee, hij klinkt er niet op.
6: Jumbo.
0: Nou, het lab gaat even bepalen wie van jullie twee mag beginnen. En daarvoor draait altijd even de kaarten om. Janneke, jij krijgt jouw eerste kaart.
5: Klaar vandaag voor Janneke.
2: Ja.
0: Dat is toch redelijk hoog. Een 8.
2: Ja.
0: Raymond, daar komt jouw kaart.
5: Een schoppen 5 voor Raymond.
0: En dat is een 5. Maar Janneke mag beginnen. Daar komt jouw tweede kaart.
5: Een ruiter 10, Janneke.
0: Nou, dat schiet op.
2: Ja, passen.
0: 10, dan zit je passen. Op 18. Weet je dat zeker?
2: Ja, hoor, ik weet zeker.
0: Oké, okay. Raymond, daar komt jouw tweede kaart.
5: Ik heb voor jou een ruiter vrij, vrouw.
0: En dat is 2 punten, dan zit je nog maar op 7. Dus ja, Janneke, ik had het wel geweten. Maar ja, fijn. Je hebt gepast.
5: Schoppen aas.
0: En dan een schoppen aas. Dat is 1 punt. Maar je mag er ook 11 van maken, Raymond.
4: Even kijken, dan zitten we op.
0: Met die 1 erbij, dan kom je op 8. Of je neemt een 11. Dat mag ook.
4: En dan zit ik op?
0: Nou, dan zit je op 18.
4: Ja. Laten we maar 8 doen.
0: Oké, dan maken we er een 1 van. Dan zet ik er even een sterretje bij, dat ik niet de mist in ga. Dan zit je op 8 en dan komt daar jouw derde kaart.
5: Dat is een aas.
0: Dat is nog een aas.
4: Ah.
0: Oh,
4: dat
0: is geen geluk. Nee, dat is een 1.
4: Ja.
0: En dan zit je op 9.
5: Nee, 11.
0: Nee, van die 1 heeft hij een 1 gemaakt, toch?
5: Oh, dan is het allemaal 1 wat er...
0: Het is nou allemaal 1. Oh. Dus hij zit nu op 9.
5: Dan heb ik een ruiter 6 voor Raymond.
0: Dan krijg je er een 6 bij. Dan kom je uit op 15.
5: Dan heb ik een ruiter aas.
0: Oh, hij zit wel van de azen. Dat is weer een 1. Dan zit je op 16. Nou, het wordt nou spannend.
5: Ja. Hard op 10.
0: En nou is het gebeurd. Oh. Dan krijg je een 10. Dan zit je helaas zit je op 26.
4: Jammer.
0: En dan ben je heb je iets te veel. Janneke, bij deze van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je bent de winnaar van deze 21-spel. Dat ging heel vlot.
2: Nou, ongelooflijk.
0: Ja. Nou, ik geef je weer terug naar de telefonie. En die handelt alles wel administratief af.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Veel plezier met je prijs.
2: Dank u.
0: Oké, okay, Raymond ook bedankt.
4: Hoi, hoi.
0: Nou, dan bedank ik bij deze Michiel en Tinja voor de telefonie. En Tinja voor de regie. Alle voor de medehulp en presentatie. Ik ben hem echt nodig geweest vandaag. En Jan, bedankt voor de techniek. En verder wil ik iedereen bedanken van het gehele Bengo-team van de afgelopen jaren. Het was altijd ontzettend gezellig. En eigenlijk van het hele Radio Westerwolde-team. Leuke tijd gehad. En ik ga genieten van mijn pakketje. Ik zou zeggen, bye bye, zwaai zwaai, mooi.
5: Mooi.

Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Zing je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee je, ik spel je en ik blader je, ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!